Ja, dit verdient dat toch echt om de volledige 16 minuten gedraaid te worden. Wat een prachtwerkstuk van Ashtoreth uit Belgenland. Prachtig, Ashtoreth, het project van Peter Verwimp. U hoorde Rides 2 en dat staat op het nieuwste album van Ashtoreth, Rides 1 and 2. En dat is nieuw verschenen via het geweldige label Cyclic Law. U luistert naar X-Rated op de Concertzender. En aan het begin van dit uur had ik het al over onze Yolanda Cleo Kempers. Zij was bovendien ook nog eens een keer een vaste luisteraar van diverse programma's hier op de Concertzender. En dat stak ze niet onder stoelen of banken. De sociale media die werd volgeplemd met tweets over programma's die wij allemaal op de zondagavond maken. Zoals Sensenta, Space Exposure, X-Rated en X-Ray. Maar ook andere programma's op de Concertzender als Electronic Frequencies werden veelvuldig door haar aangehaald. En ja, we verliezen ook niet alleen een heel erg mooi mens en een excentrieke vrouw, een lieve vrouw, maar ook nog eens een keer een vervente luisteraarster. En iedere keer als ik Noises of Russia draaide, dan stroomde mijn mailbox mijn DM via Facebook, mijn Messenger, helemaal vol met hartjes, met spaties tussen N en O en R. Als ik Noises of Russia draaide. Daarom nu voor jou, Yolanda, andermaal twee platen voor speciaal voor jou ter ere en nagedachtenis. Nu in ieder geval Noises of Russia en zo meteen Von Magnet. Dit is Noises of Russia van het album Humility Spirit. And may your spirit live forever. Rest in peace, Yolanda.

Sumerian.

En ook deze was voor Yolanda. Het mooie aan Yolanda was dat ze heel erg snel en mooi op een mooie manier heel snel contact maakte met allerlei mensen. Zo is het met mijzelf ook overkomen. Maar ook bijvoorbeeld met artiesten. En ze is ook persoonlijk bevriend geraakt met diverse artiesten. Dat is zeker het geval geweest bij Ernst Dürsende Neubauten. En ook bij deze band Von Magnet. Phil Von is ook een goede vriend van Yolanda geworden. We draaiden Scorxador van het album Computador van Von Magnet. Ook voor jou, Yolanda. En aan het einde van dit uur nog eentje voor Yolanda. Maar niet voordat we nieuw werk hebben laten horen van De Fabriek. Jawel, De Fabriek uit Zwolle draait weer op volle toeren. Ze hebben een dubbel album uitgebracht, Archaic. En daarvan hoort er nu Herinneringen aan de toekomst, opzettelijk ouderwets. Een liedje. Prachtig werk, nieuw werk, avant-gardistisch werk van De Fabriek.

Abschied. Dat moesten we inderdaad nemen van onze Yolanda Cleo Kempers. Abschied hoorde u origineel van Nico. Nu uitgevoerd door XTG en Blixa Bagels.

komt van het album Desert Shore. En dat is het album van Nico, integraal gespeeld door XTG. Opgedragen aan Peter Sleazy Christofferson. Behalve Blixa Bageld doen daar ook coryfeeën aan mee als Anthony van Anthony and the Johnsons, Mark Almond en Sasha Gray. Dit prachtige upsheet was de laatste en vierde voor Yolanda. Rust in vrede, lieverd.

We zijn aan het einde gekomen van deze X-Rated, maar u weet het, er is nog meer. Er is een derde uur, dat is X-Ray. Met dit keer twee tracks van Conrad Becker. En Conrad Becker die stond in de jaren 80 bekend tussen aanhalingstekens als Monotone. Ik heb een keer een concert van Monotone gezien. En dat begon ongeveer om 9:30 s'avonds. En toen het 's morgens om 6:30 nog bezig was, vroeg ik op een gegeven moment, ben gewoon toneel opgelopen. En ik vroeg op een gegeven moment aan Conrad Becker wanneer het eigenlijk is afgelopen. En toen zei hij, that depends what your definition of time is. En hij ging nog een uur door. We houden het nu op precies een uur tot middernacht. Conrad Becker, niet als Monotone, maar gewoon onder zijn eigen naam. Namelijk twee stukken van concerto's voor grand pianos. En dat staat op het album Grand Pianos Classics uit 1983. Of althans, het album is in 2010, uitgebracht door Klanggalerie. En de opnames die zijn uit 1983. Zet u het op een, nou zeg maar, bescheiden volume en u hoort niet eens meer dat het piano's zijn. Prachtig werk dus van Conrad Becker, zometeen in X-Ray. Ik dank u allen hartelijk voor het luisteren naar deze X-Rated. IJs en wederdienende is er volgende week weer een nieuwe X-Rated. Ik weet niet hoe ik er aan toe ben, want ik heb er in ieder geval 3 dagen Roadburn op zitten. Maar geen nood, de 4e dag Roadburn ben ik gewoon weer present hier in Utrecht. In de studio voor een nieuwe X-Rated op de zondagavond. Maak er een mooie week van en we zien elkaar en horen elkaar volgende week. Dus vanaf 9:00 s'avonds hier op de Concertzender. Voor nu, dag.

Max. Ratings.

ACDC hoorde u van Speed Jack. In 1994 verschenen via R&S Records, Renaat en Sabine, plaatjes uit België. Speedjack komt niet uit België, maar uit Engeland. En dat is Mark Bell. Dit was zijn tweede single, CTC. En deze opener van dit eerste uur is een verjaardagscadeautje voor ons aller Dion Postdijk. Dion is jarig vandaag. En u als luisteraar beseft het misschien niet. Maar Dion is letterlijk vanaf 2011, dat hier X-Rated op de Concertzender zit, al iedere X-Rated te horen. De uuropener van zowel uur 1 als uur 2 komen van de hand van Dion. Dion, nogmaals dank voor al die mooie uuropeners die je gemaakt hebt. Die blijven erin voorlopig, uiteraard. En van harte gefeliciteerd met je verjaardag. Ik wens u allen hartelijk welkom. Dit is een nieuwe X-Rated op de Concertzender. Tot 11 uur vanavond. En daarna nog veel meer moois in X-Ray tot middernacht. En nu een fonkelnieuw werk van McGray. En dat gaat nog even niet verschijnen op 27 september aanstaande. McGray met Horizon. En dat staat op de Horizon EP. Dat is in eigen beheer uitgegeven op McGray Records. McGray woont in Brussel. Dit is X-Rated. Ik wens u allemaal een hele goede avond.

Daar is het kwispelende hondje Jack Russell weer. Taking Flight van de Taking Flight EP, hoort u. En die gaat verschijnen op 4 oktober aanstaande. Jack Russell hier bij X-Rated op de Concertzender. Een beetje een zomerse trek nog, omdat het vandaag nog echt heel erg lekker weer is. Inmiddels is de herfst begonnen. Buiten regent het inmiddels hier in Utrecht. Dus hoed u voor de komende week, want het wordt echt herfst. En X-Rated zal hierin meegaan het komende uur. Of daar, nou anderhalf uur zelfs. Alhoewel Harald Grooskopf nog eigenlijk best wel een klein beetje zomer in zijn hoofd heeft. Op het nieuwe album Stroom. Harald Grooskopf inderdaad. Die we kennen als een van de oprichters van de band Wallenstein. En verder heeft hij meegedaan op een legendarische album als de Kosmische Koerieren. Met leden van Ashra Tempel en Klaus Schulze. En is daarna notabene heel erg lang de vaste drummer van Klaus Schulze geweest. Harald Grooskopf, hij leeft nog en heeft weer een nieuw album uitgebracht. Stroom. Of in ieder geval, dat gaat gebeuren. En wel op 18 oktober aanstaande op Bureau B. Hier is Harald Grooskopf met Gleichstrom. MUZIEK

Na een eindeloze stroom aan heruitgaves en compilaties met oude tracks is er dan eindelijk weer een nieuw album van Faust verschenen. De aloude krautrockers, alhoewel er van kraut eigenlijk op dit nieuwe album nauwelijks meer iets te bespeuren is. Maar nog steeds met de originele leden Zappi Diemaya, die achter de drijvende kracht eigenlijk achter Faust is. Samen met oprichter Günther Wüsthof en weet zich op dit album vergezeld als vrienden als Uwe Bastiansen, Ilke Drapats, Dirk Dresselhaus, Sonja Kosje en de leden Jochen Arbeid en Andrew Unruh van de Einstürzende Neubauten. U hoorde Faust van het album, het nieuwe album dus, Blikwinkel, vorige week verschenen via Bureau B. U hoorde voor Schlaghammer. En wat voorlopig nog niet verschijnt, alhoewel deze track wel, dat is de single, maar het album pas op 1 november, is het album van Diamond Day. Diamond Day hoort u met Tina with Tails and Petals. En dat in de His Name is Alive remix. Kent u die naam nog? His Name is Alive, die prachtige albums uitbracht op het 4AD label. Het album dat gaat heten Dot Dot Dot Spaced Out Remixes. Hier is a Diamond Day.

prachtig. Wat een track is dit. Ontdekt op de nieuwste Mind the Gap verzamelaar. Die zit bij het tijdschrift The Gonzo Circus. Een track van Red Stars Over Tokyo. Het klinkt Japans en dat is het niet. Ze komen uit Leuven in België. En het album wat waar deze track van afkomt is Subliminal Fascination. Dat verscheen via Limbic Resonance. Red Stars Over Tokyo hoorde u met The Other Spare. Mind the Gap, weer zo'n fantastische ontdekking op dat label, op dat cd'tje wat zit bij het tijdschrift The Gonzo Circus. De laatste voor dit uur, dat is voor nieuw werk van Radio Massacre International. Het album dat gaat verschijnen op 25 oktober aanstaande. En dat album dat gaat via het Amerikaanse cuneiform verschijnen. En die heet Galactic Furnace. U hoort nu een gedeelte uit Galactic Furnace Part 2. Hier is nieuw werk van Radio Massacre International.

0: X-rated.
1: It is the night of the demon.
0: Kijk, dat was weer zo'n uuropener van Dion Postijk. Cheers, mate. Jane en Jeff Hudson hoort u aan het begin van een nieuw uur hier bij X-Rated op de concertzender. Nog tot 11 uur. Jane en Jeff Hudson uit 1983, het album Flash. Het werd uitgebracht op J&J Records, wat gewoon Jane en Jeff zijn natuurlijk. Het echtpaar Jane en Jeff Hudson hoort u nu bij X-Rated met Los Alamos. Hier zijn Jane en Jeff Hudson.

soort van drie delen in één track. De track, dat was Carl Berlijn's Design. U hoorde onsturigheid. Het klinkt bijna Nederlands. En het is ook eigenlijk een Nederlands woord. Het is een oud-Hollands-Nederlands woord. Of oud-Hollands-Nederlands, dat is een beetje dubbel op, hè. Een oud-Hollands woord. En dat betekent een beetje als turbulentie, wildernis, lawaai. Pardon, een beetje dat idee. En dat is wat ook onsturigheid probeert uit te brengen of uit te stralen. Het album De Blauwe Kamer, daar komt dit vanaf. En dat is in eigen beheer verschenen bij onsturigheid. Het is een zogenaamde Name Your Price. Dus u kunt hem afhalen, ophalen, helemaal voor niks op Bandcamp. Maar dat doet u niet, want u heeft er natuurlijk graag wat voor over. Dit geweldige album van onsturigheid hier bij X-Rated op de Concertzender. Waar we nu eigenlijk een beetje zowel als ontregelende als gestructureerde chaos gaan van Skinny Puppy. Het album Too Dark Park, dat verscheen in 1990 en dat wordt nu opnieuw uitgebracht door Netwerk Records. En terecht, hier is Skinny Puppy met Convulsion. Oh, daar gaat iets mis. Zo, nu weer niet.

0: al heel erg lang het project van John Zewiz, Sleep Chamber. En dit stamde alweer uit 1993. Het album Secrets of 23 met allemaal dit soort bezwerende tracks erop. Je hoorde Sacrament 23, verschenen via het Italiaanse Musica Maxima Magnetica. Fantastisch werk van Sleep Chamber. En we gaan naar fonkelnieuwwerk. Een deconstruction of W.S. Burroughs, oftewel William Burroughs. En er is een verzamelaar verschenen via het Italiaanse Unexplained Sounds Group. En u hoort daar een track van A.D. Newton van Clock DVA. En verder op dit album zijn onder andere versies en tracks te vinden van Siglum S, Dead Voices On Air, Rapoon, PBK en 400 Lonely Things. Wij kozen hier bij X-Rated voor A.D. Newton van de verzamelaar Cut Up Deconstructing W.S. Burroughs. Is dit The Chance of a Ghost?
1: Ghost of a Chance. Ghost of a Chance. Ghost chance, ghost chance, ghost chance, ghost chance, ghost chance, ghost chance, ghost chance, ghost chance, ghost chance.

Martin Gates met No One Spoke. U vindt het op het album Imagination Feels Like Poison. In 1998 verschenen. No One Spoke. Prachtig werk. Die melancholie van Martin Bates. Die stem, schitterend. Vroeger van Eilis in Gaza. En die vorige konden luisteren naar Ten Horn Beast. Met The Hallowing of the North. En dat allemaal aan het einde van deze episode van X-Rated.

Maar er komt meer. Een derde uur. X-ray tot middernacht. Ik beloofde het vorige week, geloof ik al, dat ik deze Base Communion X-ray zou opnemen. Wel nu, dat is gebeurd. Base Communion zometeen in X-ray. Met eerst ouder werk uit 2011, het album Cenotaph, wat verscheen via Tone Float Records. Je hoort twee tracks van dat album van Base Communion. En daarna is het de beurt aan het nieuwe album The Itself of Itself, wat verscheen via Lumberton Trading Company. Drie tracks hoort u van dat album. Base Communion is Stephen Wilson, welbekend van Porcupine Tree. Ik dank u allen hartelijk voor het luisteren naar deze X-Rated op deze zondagavond. Het wordt een herfstige week, dus blijf maar lekker binnen en ga deze X-Rated nog tot, zolang u wil en zo vaak als u wil, naluisteren. Direct na 11 kunt u inschakelen voor de herhaling. De playlist die wordt altijd live aangevuld tijdens de uitzending, dus die staat inmiddels volledig compleet op de site van de Concertzender. Volgende week, ijs, weder en herfst dienende, is er natuurlijk weer een nieuwe X-Rated op de zondagavond. Ik dank u allen hartelijk voor het luisteren. En ik dank u ook voor alle reacties die ik mocht ontvangen. Maak er een mooie week van. Wat mij betreft, tot volgende week. Tot een nieuwe X-Rated. En voor nu, dag.

0: Max.
1: Ratings.

was het deze week toch maar gewoon de week van de oude helden. Zo was daar allereerst afgelopen donderdag Richard Pinaas en zijn band Heldon in de Okkie in Amsterdam. En gisteren System 7, oftewel de held Steve Hillage met zijn vrouw Miket Giroudy. Die traden gewoon op in de boerderij in Zoetermeer. Richard Pinaas en Heldon gaven een goed concert zonder meer. Maar System 7 was werkelijk fenomenaal. Eerst een uur lang een ambient-achtige set als Mirror System. En daarna bijna anderhalf uur als System 7. Wat een geweldig concert. Dit was alweer uit 92 System 7 en 7-7 Expansion in de Conspiracy Mix. En die werd gemaakt door Glover en Thorpe. En dat zijn natuurlijk Youth. En Tony Thorpe is van 400 Blows. En de Moody Boys. Jawel. Dit is X-Rated op de Concertzender. Allemaal een hele goede avond. Straks alles over de Young Gods in Paradiso. Maar nu eerst Mandelbrot. Het album Zeitsprung. Dit is Against Into Catacombs. En allemaal een hele goede avond. X-Rated.

Raus! Das Spiel ist aus! Laibach, en dat draai ik natuurlijk niet zonder reden. Aanstaande donderdag te zien in het Paard in Den Haag. Aanstaande vrijdag te zien in de Melkweg in Amsterdam. Gaat dat zien, het is altijd leuk. Laibach, altijd lachen, tong in cheek. Het kan echt verschrikkelijk slecht overkomen, maar het is eigenlijk gewoon altijd leuk. Laibach, deze week in Nederland. We gaan het iets rustiger aandoen met de prachtige, warme en toegankelijke elektronica van Pie Corner Audio. Dit is van het nieuwste album Hollow Earth, de titeltrack. Dus Hollow Earth, Pie Corner Audio.

Oh, heerlijk zeg. Dina Abdelwahed. En de track die heet Ken Sket. En dit was de remix die Karen Dwyer ervan maakte. Dit kleinootje staat weer op die geweldige Mind the Gap verzamelaar nummer 137 inmiddels. En dat bij de 150ste editie bijgevoegd. Geweldig werk te vinden op dat Mind the Gap cd'tje. Iedere keer weer een mooie ontdekkingstocht door de muziek. Het is 9:45, de hoogste tijd om alles te melden over The Young Gods. Die komen weer. Jawel, nadat ze eerst in het voorprogramma van Trigger Fair hebben gestaan, zijn ze nu gewoon de hoofdact zoals het hoort. En wel op woensdag 27 maart aanstaande in Paradiso Noord. Dat is gewoon station uitrollen aan de achterkant, het pontje nemen en dan rolt u zo Paradiso Noord binnen. Een hele leuke zaal voor de Young Gods. Eindelijk zijn ze er weer. En eindelijk is er ook een nieuw album, Data Marriage Tangram. En daar zullen ze natuurlijk veel materiaal van gaan spelen. Maar vast ook wel oud werk. En u wilt daar ongetwijfeld bij zijn. Nou, het goede nieuws is, wij geven daar kaarten voor weg vanavond. Niet al te veel. 1x2. Dat betekent dat zodra de mailbox open gaat, kunt u mailen. En ik vertel u eerlijk dat ik de 10e mailer eruit zal kiezen. U kent het recept. bob.ruusje@concertzender.nl onder vermelding van The Young Gods. En dan hoort u om 10:30 vanavond in deze show of u de gelukkige winnaar bent van de 1x2 kaarten dus die we weggeven voor de Young Gods. De mailbox die gaat open. bob.ruusje@concertzender.nl onder vermelding van de Young Gods. En we hadden het over de Young Gods en dat nieuwe album. Daarvan nu You Gave Me A Name. Dit zijn de Young Gods en u kunt in de tussentijd mailen.

L'Amourir, The Young Gods, L'Eau Rouge. Oh, geweldig. Oh. Het nieuwste album, dat mag er ook zijn, maar u kunt nog even mailen. De mailbox staat nog 12 minuten open. Als u kans wil maken voor kaartjes voor The Young Gods, woensdag 27 maart in Paradiso Noord. Andermaal een track van Data, Mirage, Tangram, Tear Up the Red Sky.

0: Gebied met rood. Na Le Rouge hoorde u Tear Up the Red Sky. The Young Gods van hun nieuwste album Data Mirage Tangram. Zo, 27 maart dus. Het concert in Paradiso Noord. U kunt nog 5 minuten mailen. Dan ga ik tellen en de 10e die zal er uitrollen en om 10:30 bekend worden gemaakt. En voor nu tot 10:00 nog dat fenomenale album van King Midas Sound. Je wordt er niet vrolijker van, maar wat een waanzinnig album. Solitude, King Midas Sound, You Disappear.
1: You disappeared. You disappeared. You disappeared. Like the melting ice on trees that fall like teardrops. For so long, just her wet skin. Her long hair dripping, stepping from a shower, the widening of her hips would create a thirst in me. But now, nothing. And time breaks down, 1 second into another. Yet the night asks questions of us. We float through different parts of the house like a chess game. Reading, showering, watching TV till the early hours, waiting for the other one to fall asleep. And for all our efforts, the fire would not burn bright.

0: X-rated.
1: It is the night of the demon.
2: Goedenavond, hartelijk welkom. Het tweede uur X-rated nog tot 11 uur. Daarna nog heel veel meer fraais in X-ray tot middernacht. Dat deze aflevering helemaal is gewijd aan de zogenaamde Sinti Space Berliner Schule. En meer van dat fraais. De playlist staat inmiddels op de Concertcenter site. Deze week zag ik dat, werd mij gemeld in ieder geval, dat Genetic Factor, zijnde Richard Zijlstra, de vroegere VPRO-programmamaker, die heeft een muzikaal alter ego, dat is Genetic Factor, en dat is eindelijk verzameld en op Bandcamp gegooid. Dat is hartstikke goed, want behalve wat losse tracks die hier en daar op een verzamelaar zijn verschenen, is er nooit iets echt uitgebracht van Genetic Factor. Terwijl het toch geweldig spul is wat Richard Zijlstra daar gemaakt heeft. Daar was ook enkele uren hoorbaar de tune van Radio Nome. En dat Radio Nome is een legendarisch VPRO-radioprogramma geweest met Richard Zijlstra en Marjoke Roorda. Wel nu, dat was te horen gedurende enkele uren en dat is er daarna weer afgehaald vanwege de rechten. Helaas, heel erg jammer, ik wilde het hier eigenlijk laten horen, maar dat feest gaat dus niet door. Het was namelijk met de aankondiging van de markante stem van Cor Galis, die briljante VPRO-omroeper, zeg maar, met zijn gehele eigen stijl. Maar goed, dat moet u dus nu ontberen. Maar de tune, die kan ik natuurlijk gewoon wel draaien. Dat is Dez van Dome. En Dome is Gilbert & Lewis van Wire. Dit komt van Dome 3. De Radio Nome tune van het weleer. Dit is Dome.

week verder met nieuw werk. Wat is verschenen inmiddels? Dat is 20 Years Systematic Recordings Volume 3. En dat allemaal op het label Systematic. En dat allemaal om de 20 jaar te vieren die het label bestaat. Daarom de track This Is Not A Sync Track. Hier zijn Robert Babich en Mark Romboy. Dit is X-Rated. Ik wens u allemaal een hele goede avond.

Ja, de muziek die Toulouse Low Tracks uitbrengt is sowieso al lekker. Maar de remakes, de zogenaamde versions die ervan gemaakt worden, zijn net zo lekker. Toulouse Low Tracks brengt een nieuw album uit en dat gaat aanstaande vrijdag gebeuren. De kiosk versions. En daar staan diverse versies op van tracks van Toulouse Low Tracks. Waaronder deze Rushing Into Water. En u hoorde de Joachim's Elemental Edit hierbij X-rated op de concertzender. De volgende, die is al even uit. Die verscheen al in maart van dit jaar. Maar ik werd daar deze week of vorige week al op getipt. Omdat het had gespeeld op het Draaimolenfestival. Dank Hans voor deze tip. We hebben het over Polar Inertia. En Polar Inertia is een Frans duo die op Northern Electronics een waarlijk fantastisch album heeft uitgebracht. We hebben het over Environmental Control. Hier zijn ze in het heerlijke werk in dark territory. Polar Inertia.

Ja, dit is wel iets wat je ambient dub mag noemen. Alhoewel het dubritme nog wel redelijk ver te zoeken is. Maar het heeft wel die intentie. Een heel fijn album is er uitgekomen van Markus Gundner. En Markus Gundner heeft samengewerkt met diverse artiesten op dit album. Waaronder Arrowvein. Heel fijn om weer eens wat van hem te horen. Je hoorde deze track dan ook hier bij X-Rated op de concertzender van het album Contrapunkt. En dat is verschenen via A Strangely Isolated Place. We hoorden Utopian Fragments van Markus Gundner featuring Arrowvein. En we gaan nog veel verder, dieper het Sinti-werk in met Elfaxone en Ona Sender. Nou, Ona Sender maakt over het algemeen hele duistere klanken, zult u zeggen. Dat allemaal in het eerste uur, jawel. Wat samen met Elfaxone maakte hij het album Futuristic Dereliction. En dat gaat 17 september aanstaande verschijnen. En dat is dus gewoon aanstaande dinsdag. U hoort de geweldige Space Synthi Sequencer track Time Fracture.

Het album van Moons of Mars, hoor u. En dat is er voorlopig nog even niet. 28 september gaat die verschijnen. Dream State van Moons of Mars, bestaande uit Johan Weterings en Roland van Oorschot. 28 september, dat is de datum. En u hoorde vast echo van dit fantastische album van Moons of Mars. En het nieuwe album van Base Communion mag er ook zijn. Voor volgende week heb ik vast een X-ray voor u opgenomen met oud en nieuw materiaal van Base Communion. Dan hoort u meer van dat nieuwe album, The Itself of Itself. En dat is verschenen via Lumberton Trading Company, het Engelse label. Stephen Wilson, de frontman van Porcupine Tree, dat is nog steeds Base Communion. U hoort hem nu in Apparition 3.

0: X-rated.
1: It is the night of the demon.
2: Dan zit je op een zondagmiddag gewoon X-rated voor te bereiden. En dan wilde ik het tweede uur, overigens hartelijk welkom in dit tweede uur, beginnen met een bepaalde plaat. En toen werd ineens bekend dat Rolly Mozyman is overleden. Op veel te jonge leeftijd aan longkanker. Dat is natuurlijk weer vreselijk. Weer iemand uit de muziek die ons moest ontvallen. Rolly Mozyman is voornamelijk bekend als de drummer, of je kan beter zeggen de slager, die hij was bij de vroege carnatie van Swans. En hij maakte ook furoren samen met Jim Thirlwell in Wise Blood. Verder was het een zeer belangrijk producer voor bands als The Young Gods en nog veel meer. Maar om hem zelf aan het woord, of liever gezegd aan zijn drumstokken te horen. Nu Swans op de draaitafel ter nagedachtenis van Rolly Mozyman. Uit 1984 slaat hij de boel bij elkaar in Half Life van het album Kop. Rust in vrede, Rolly Mozyman.

Thank you.

Voices of the Rainforest. The New London School of Electronics. Nou, heerlijk. Met Caspar Pound in de gelederen. Caspar Pound, helaas al in 2004 overleden. Dit was de New London School of Electronics, alweer uit 1993, verscheen op Rising High Records. Tot 11 uur is dit X-rated. En daarna nog veel meer fraais in X-ray tot middernacht. Heel fijn dat u voor deze radio die ertoe doet heeft gekozen. En het voetballen laat voor wat het is. Dat zijn toch alleen maar 22 miljonairs die achter een balletje aanhollen. En anders kan altijd het geluid uit en X-rated aan. En dat zag ik bijvoorbeeld Stefan Koopmanschap heel mooi op Twitter roepen. Dank. Dat toch geluisterd wordt. Want X-rated, dat mag u niet missen. Zeker niet omdat in de tweede helft van dit uur kaarten gewonnen kunnen worden voor de vrijdagavond voor het Rewire Festival. Maar nu eerst Not of This Earth. Ik had het vorige week al over Richard Zijlstra en zijn Radio Noom programma. Hij maakte ook muziek als Genetic Factor, maar tegenwoordig ook in het duo Not of This Earth. En dat doet hij samen met Peter Kudoot. Geweldig materiaal, het album Infinite Space. Dit is de titeltrack, Not of This Earth. En het doet denken aan het oude midden jaren 90 geluid van Warp Records of het Fox-label van Pete Namdoek. Not of This Earth, dit is X-rated. Allemaal een hele goede avond.

Heerlijk zeg, wat een reis door space. Infinite space, om precies te zijn. Geweldig werk van het duo Not of This Earth van het gelijknamige album Infinite Space. Verschenen via Spatial Foundation. Inderdaad, het hele album ademt een soort heerlijke ruimtelijke sfeer uit. Die inderdaad wel een beetje vergelijkbaar is met de grootheden uit de jaren 90. Maar dat is een geluid wat nou eenmaal heel erg prettig is. Dus dat horen we graag. Not of This Earth. U luistert naar X-Rated op de concertzender. Na de volgende plaat alles over het Rewire Festival en dan met name over de vrijdagavond. Maar eerst moeten we alweer afscheid nemen van een muzikant van een Nederlandse bodem. En zelfs twee muzikanten. De tweede, daar kom ik het volgende uur aan het begin op terug. Nu eerst een van de leden van de band Wave World. Namelijk Gert van Santen is deze week overleden. Samen met Harry Kessels en Rolf van Sloten vormde hij het trio Wave World. En wie Wave World ooit live heeft gezien, dat was een waar spektakel met heel veel mooie visuele aspecten en prachtige, maar dan ook echt schitterende, ja, soort Berliner Schule synthesizer muziek die ze voortbrachten. Ik heb ze meerdere malen live gezien, waaronder zelfs in de Tagrijn in Hilversum. En ik heb ze ook gezien bijvoorbeeld op het Alpha Centauri Festival destijds. Gert van Santen is niet meer. Rust in vrede, Gert. En voor jou nu Cloud Seeder van het gelijknamige album. Dit is Wave World.

Cloud Seeder van Wave World. Zoals gezegd, rust in vrede, Gert van Santen. En dan is het nu tijd voor het Rewire Festival. Dat gaat weer gehouden worden op 29, 30 en 31 maart aanstaande. In en rond het paard in Den Haag allerlei mooie locaties die gekozen zijn. Behalve het paard met diverse zalen hebben we de Lutherse Kerk, het Korenhuis tegenover het paard, de Grey Space, het magazijn en het Corso Theater. Geweldig. Allemaal mooie plekken, allemaal ook op loopafstand van elkaar. We geven kaarten weg voor de vrijdag. U kunt alle info vinden op rewirefestival.nl, maar u kunt ook gewoon de concertzender pagina checken. Daar staat een heel epistel over Rewire en ook nog eens een keer waar u alle mooie programma's die gaan over Rewire en ook over het Rewire Festival van vorig jaar gaan. Met allemaal mooie opnames en dus ook meer programma's die Rewire hoog hebben. En waarom hebben we Rewire hoog? Omdat het ieder jaar weer een heel erg fraai festival is in de binnenstad van Den Haag. Dit jaar wordt er onder andere opgetreden door Actress, een audiovisual performance met Young Paint, Giant Swan, Gazelle Twin, Low, Ipek Gorgun, Julia Holter, Laurel Halo, Mark Fell, Nicolas Jaar, Pius Mary, Tim Hacker en Canoio Ensemble, William Bezinski en Lawrence English en nog veel en veel en veel en meer. Maar wij houden het dus bij de vrijdag, want daar geven we 2x2 kaarten weg voor vanavond. U kunt dus iemand meenemen en rond 22:30 zal ik bekendmaken wie de gelukkigen zijn. En u kunt dus iemand meenemen en ik zal de 5e en de 10e mailer eruit pikken. En dus om 22:30 bekendmaken. Onder benoeming van Rewire kunt u mailen naar bob.ruusje@concertzender.nl. bob.ruusje@concertzender.nl. Ik had het net al over Tim Hacker, want die zal die vrijdag optreden met het Canoio Ensemble. In april zal het nieuwste album verschijnen van Tim Hacker en daar hoort u nu een track van. De nieuwste van Tim Hacker en de mailbox gaat nu open.

Zo, gezellig hoor. Gazelle Twin. Dat was Hobby Horse. En dat komt van het laatste Gazelle Twin album Pastoral. En we zijn bezig met een special over Rewire hier bij X-Rated op de Concertzender, waar nog veel meer fraais te horen is. Bijvoorbeeld Actress. Het laatste album heet Lageos en daarvan hoort u nu Audio Track 5. En waarom hoort u dat? Omdat u nog steeds kaarten kunt winnen voor het Rewire Festival en dan speciaal voor de vrijdagavond 29 maart. De mailbox die staat nog open, bob.ruge@concertzender.nl, onder vermelding van Rewire. En dit is dus Actress.

0: En dat was de Deense Astrid Zonne met Also van het album Human Lines. De dames zijn sowieso goed vertegenwoordigd op het Rewire Festival en dat is een hele goede zaak. Er zijn meerdere dames vanwege de muziek die ze maken, begrijpt u me niet verkeerd, waar ik naar uitkijk om die te zien, alhoewel ik niet iedere dag op het Rewire Festival kan zijn helaas. Maar u bent er misschien bij op de vrijdag en wel wie, dat hoort u rond 11:30. De mailbox is nu gesloten.
1: X-rated. It is the night of the demon.
0: Goedenavond, tweede uur X-rated op deze zondagavond. En straks nog meer moois in het derde uur. Wat X-Ray heet, tot middernacht. Ik zei het al in het eerste uur, er zijn twee Nederlandse muzikanten waar wij deze week afscheid van moesten nemen. Behalve Gert van Santen van Waveworld is ook ons ontvallen Kees IJzermans-Meurs. Oftewel de drummer van de band Kiem. En niet zo heel erg lang geleden is ook nog Ger Saks van Voorden overleden. Dus van de originele band Kiem is alleen nog Huub Kenty over. Dat is triest. Ik heb Kiem meerdere malen live mogen zien. En voornamelijk Kees IJzermans-Meurs. Die deed het hem met dat ongelofelijke drumstel van hem. Prachtig werk, Kees Meurs. Rust in vrede, Kees. En voor jou is dit It's Working van de eerste LP van Kiem. Die verscheen op Plexus Records.

Ja, andermaal een track hoor. Het moest gewoon even, want het is gewoon echt een goed album. Dat nieuwe album van Mono Lake. Studio heet het en u hoorde Through Stalactites. En Mono Lake heeft deze uitgebracht digitaal en op vinyl. Mono Lake hier bij X-Rated op de Concertzender. En voor wie het heeft meegekregen of niet heeft meegekregen. Ik heb afgelopen dinsdag, vond ik zelf heel fijn gedraaid bij Cornelius als voorprogramma. En ik vond het leuk om een aantal Japanse artiesten mee te nemen. En het leukste was inderdaad dat daar dus uit de Japanse mensheid, in ieder geval de bezoekers, de Japanse bezoekers, en die, daar waren er nogal wat van, behoorlijk wat reactie kwam. En ik heb in ieder geval twee tracks meegenomen vanavond die heel veel reacties hebben ontlokt. De ander die komt aan het einde van dit uur, het volgende uur. Maar nu eerst Psycho Killy. En Psycho Killy is eigenlijk Psycho Okuchi. En zij maakte het album Morphing Polaroids voor het geweldige Bureau B label. Morphing Polaroids. En je hoort Psycho Killy nu met de track Belgium.

En toen was het even stil. Deze track was zo kort dat ik het helemaal niet eens in de gaten had. Schandalig. Waarom maar een 3 minuten en 59 seconden voor deze heerlijke track. En weer een nieuwe track van Murkoff. En hij heeft deze plaat gemaakt. Of eigenlijk de beginsels zijn allemaal gemaakt tijdens de lockdown vanwege corona. Ook natuurlijk leuk als je Fernando Corona heet, zoals Murkoff. Hij heeft die plaat voornamelijk in die tijd opgenomen en heeft het nu helemaal uitgewerkt tot wederom een nieuw product. En binnenkort gaan de Etna Sessions uitkomen en dat is nieuw materiaal. Maar dit dus, Twin Color Volume 1, behelst dus wat ouder materiaal. En dit is behelst eigenlijk meer zijn dansbare kant van Murkoff. U hoorde All of These Worlds Part 2 van dat voornoemde album Twin Colors. Dat gaat pas op 15 november aanstaande verschijnen. Nu nieuw werk wat inmiddels wel uit is van Quasimono. En Quasimono is Robert Hofman. En hij doet het voornamelijk met veel percussieachtige geluiden, zoals we dat bijvoorbeeld van iemand als Muslim Goes kennen. Quasimono, oftewel Robert Hofman, is ook werkzaam als Kraft en zat vroeger in Ozewoud. Zijn nieuwe album heet Lo-Fi Anomalies for Anxious People. En dat is verschenen op het Mahorka label. U hoort BRICS. Hier is Quasimono.

Zo, wat een heerlijke beuk van The Bug. Buried, Your Life is Short. Dat gaat 4 oktober aanstaande aan verschijnen op het nieuwe album van The Bug, Machine getiteld. En dat gaat gebeuren op het behoorlijke zwaargewichte label Relapse. Kevin Richard Martin, die is nogal veel bezocht hier in de uitzending. Veel gedraaid, maar het is allemaal ook fantastisch werk. Hier bij X-Rated zijn we ook heel blij dat we kunnen draaien een nieuwe track van Craven Faults. Jawel, er komt een nieuw album en dat gaat Bounce heten. En dat gaat verschijnen op 25 oktober aanstaande. Craven Faults heeft de track Lampus Moss gereleased. En dat gaat dus verschijnen via Leave Records. De Synths en Sequencers, die gaan weer aan met Craven Faults.

0: van die muzikale helden waarvan je al weet dat het volgende album weer niet gaat tegenvallen. Dat geldt volgens mij ook, ook al ken ik natuurlijk maar één track van het album van Craven Faults, maar ook van deze, een nieuwe van Martin Sturzer. Zijn nieuwste, die verscheen via het eigen label Echo Elberfeld, heet Dawn of Time. Heerlijk Sinti-werk van Martin Sturzer. U hoorde de track Cycles. X-rated.
1: The night of the demon.
0: Goedenavond, hartelijk welkom. Het tweede uur X-rated nog tot 11 uur. In het eerste uur had ik het ook over de DJ-set die ik kon weggeven bij Cornelius in Paradiso. Je zorgt altijd dat je te veel platen bij je hebt, maar zo zijn er altijd van die tracks waarvan het jammer is dat je die niet hebt kunnen draaien vanwege tijdgebrek. Of omdat je gekozen hebt voor andere tracks. Eentje was dat van Eric Random en de Bedlamites. Het komt, Bedlamites moet ik zeggen, afkomstig van het album Time Splice uit 1984 via Double Vision. Hier is Eric Random en zijn band met Subliminal Seduction.

Almachtig, wat een fantastische, verzengende muur van geluid waar je gewoon tegenaan kan leunen. Ab Intra uit Polen verschenen op het eveneens Poolse Zoharum. Je hoorde Ab Intra met het tweede gedeelte uit Hinosis. En Hinosis verscheen in 2016. Hinosis 1 tot 5 hoorde u van dat album kwam het in ieder geval af. Ab Intra hier bij X-Rated op de Concertzender. Met nu nieuw werk van de dame Dina Diva. Zij heeft een track laten verschijnen op het album Drone Mind, Mind Drone. Inmiddels is volume 9 al verschenen. Oh, dat moet ik nog even bijzetten in de playlist. Volume 9 is verschenen via het label Drone Records. En daar zitten de leden van Traum achter. Hier is Dina Diva met Bedesio.

gruizig en spijkerhard. Zo was het ook live. Ik heb ze een aantal keren live kunnen zien. En ze, daarmee bedoel ik Sigmund und sein Freund. Het klinkt Duits, maar het is Belgisch. Jawel, uit België, Sigmund und sein Freund. Je hoorde Like a Full Fixed God. In 1987 verschenen op de 12-inch Secret via het Antler label. En van België gaan we gewoon eventjes een stukje naar het noorden. Namelijk ons eigen landje. Er is nieuw werk van De Fabriek. Die gaat ook maar door. En werkelijk van een hoog niveau ook. De Fabriek heeft is een samenwerking aangegaan met Derk Reneman. En dat is eigenlijk ook zijn andere incarnatie, Roberto Auser. En hij noemt zich Ausland. Dus dit zijn De Fabriek maal Ausland. Het nieuwe album heet Emigré. En dat is via het label van De Fabriek verschenen. Hier zijn ze in Rare and Beautiful Treasure.

Maar ik geloof dat het begonnen is naar aanleiding van die hormonenpreparaten die ik telkens moest slikken. Toen heb ik het gemerkt, toen die met die hormonenpreparaten allemaal, heb ik gemerkt dat mijn stem zwaarder werd. En mijn baard, die baardgroei, die werd veel erger. Ik had vroeger nooit baardgroei in het gezicht, dat heb ik nog wel. En dus ook vanaf die hormonenpreparaten. Maar heeft niks uitgehaald. Dat vreselijk vervelende dingen voor mij. Dat was van maand tot maand.

eventjes gewacht heb, dan heb je weer heel andere klank. Nou is die weer hoog. Niet goed. Zeker niet. Als ik eventjes gewacht heb, dan is die hoog. Is die. En hoe meer ik praat, geloof ik, hoe zwarder dat die dan weer eventjes wordt. Net zo goed 's morgens als je opstaat. Dan is die ook heel anders, is die. Dan is die helemaal goed. Hoger is die dan. Maar ja, als je dan weer eventjes gepraat hebt met die of geen, dan wordt die schor. Wordt die net of het even kouder ben. Maar ja, ik praat niet zoveel, want ik ben de hele dag met de kat heen. Maar ja, als dan eens die of gene komt, ze kijken allemaal, kijken ze je aan als je praat.

ik ben hard vooruit gegaan met die stemlessen, ben ik natuurlijk. Dan kon ik binnen de paar weken kon ik het al merken dat ik vooruit ging, want ik was al niet meer zo hees, was ik helemaal niet meer. Alleen mijn stem is lager geworden. Is lager geworden. Maar ja, ik ben blij dat die zo is. Want zo in het begin was het er ook niks. Want ze dachten altijd dat ik snik verkouden was, dachten ze.

laat ik zeggen, de hoofdstoot. Dat ik dus weer aan praten ben gekomen. Dat is een collega, een ex-collega dan van me. Die had dit zelf. En die kwam me in het ziekenhuis bezoeken. En toen zei hij, joh, zo goed als ik het kan, kun jij het ook. En dan was die man een stuk ouder als ik. Dus toen dacht ik, nou ja, inderdaad, wat hij kan.

0: Nou, het is zo geweest. Dus, met zingen is het eigenlijk gekomen. Als ik dan zong, nou ja, hoe meer ik zong. Ik werkte dan bij kinderen en dan zongen wij zondags. En dan had ik 3 versies gezongen en dan kon ik niet meer meezingen haast. Zo hees werd ik dan. En nou, dan ging het zachtjes aan weer weg. Nou ja, begon ik dan weer te zingen en dan werd het weer minder.
1: Aangezien heesheid het eerste en lange tijd het enige symptoom is van een kwaadaardige tumor, moet men hierop in alle gevallen steeds bedacht zijn. Zoals in het geval van de volgende patiënt.
2: En daar hebben ze hier Amber gevraagd om mij. Hoe lang heb je die schorigheid? Toen geloof ik dat het in die maand of een week of 4 van tevoren opgekomen is.

Nou, ik denk als ik nou over mijn werk moet spreken, als ik erover reken dat ik met mijn 14 jaar begonnen ben, nou, dan zal ik er nog wel aardig wat op zitten als ik er rekent voor de duizenden stenen die ik verlegen heb.

0: dan ook mijn stem aan was opgenomen. Er was een attest van Utrecht gehouden dat die stembanden moesten mij eruit gehaald worden. Maar professor Van Gilsen, die zei, joh, wat we eruit halen, dat ben je kwijt. Laten we het proberen met bestralen. Die is toen begonnen met weer een bestraling toe te passen. Het resultaat is in elk geval geweest dat het dus van 1940, van 1940 ja, tot 1960 met die reparatie heb kunnen blijven praten. En ja, nu is het dan zover dat die stemmen die zo uit moeten.
1: Patiënten die een laryngectomie hebben ondergaan, moeten het basisgeluid op andere wijze leren produceren.

En Artis is een olifant op een avond in april. In Amsterdam is een oude abij. Abraham is een aardvader. Er is iets eigenaardigs in arm en eerlijk. Uit ervaring is ieder oud en eenzaam.

was de eerste track die ik draaide van de, in de DJ-set voor Cornelius Takami. En deze eerste plaat die deed direct de mensen achter me, de crew van Cornelius, reageren. Hey, Japans!

En dat kennen ze niet. De hoes werd aandacht bekeken, foto's maken, et cetera, et cetera, et cetera. Prachtig werk van Takami. Uit 1995. Heel mooi. En je hoorde natuurlijk daarbij een flink aantal harde tikken. En dat is echt vanwege het feit dat ik hem grijs heb gedraaid. Wat een fantastische plaat is dit, Takami. En hiervoor kon je luisteren naar Bass Communion. Dat is al sinds zeer geruime tijd het side project van Steven Wilson van Porcupine Tree. En hij heeft met het album The Itself of Itself zijn meest donkere, duistere album ooit uitgebracht. Vroeger heeft hij een paar albums op Tonefloat uitgebracht en tegenwoordig doet hij het op het Engelse Lumberton Trading Company. Bass Communion, Steven Wilson met de track Bruise. En daarvoor dus De Fabriek en Ausland van het nieuwe album Emigree.

0: Zometeen is er nog een X-ray en daar staan de synths en sequencers weer bol. Met de band Under the Dome, of althans het is een duo, Grant Middleton en Colin Anderson. Je hoort twee tracks van het album The Demon Haunted World en een track van de Doom Roots Collection. Respectievelijk gemaakt in 1998 en 2003. Under the Dome, zometeen in X-ray. Tot middernacht. En ik wil er nog even attenderen op een feestelijke 40-jaaravond die gehouden gaat worden in zaal 140 jaar Concertzender. Met optredens van onder andere Michel Banabila, Polar Twins, Paul Glazier, Vanity Project en Omfo. Een en ander is aanstaande zaterdag vanaf 6 uur 's avonds in zaal 100. En de entree is slechts 1 tientje. Wees aanwezig. Ik ben er ook. Wordt gezellig. Ik dank u allen hartelijk voor het luisteren naar deze X-Rated op deze zondagavond. IJs en weder een herfstdienende is er volgende week weer een nieuwe X-Rated. Maar dan zijn er vast weer vallende blaadjes op de rails. Krijgen we dat weer. Dank voor alle reacties ook. Blijf bij X-Ray. En voor nu, dag.
1: X-Rated werd opgedragen aan Arjen Grolleman. X-Rated.

Max. X-rated.

Thank you.

De hele week heeft natuurlijk het hele muzieknieuws in het teken gestaan van het overlijden van Keith Flint, de begenadigde frontman van The Prodigy, althans de blikvanger. Ik heb me overigens ongelooflijk verbaasd over het feit hoeveel posts ik op Facebook en Twitter voorbij zag komen van Rest in Peace The Prodigy. Heel vreemd, want The Prodigy is Liam Howlett en blijft Liam Howlett. The Prodigy leeft, alleen de frontman, de blikvanger Keith Flint, die is helaas om het leven gekomen. Zijn eigen zelfverkozen dood. En dat is heel triest. We wensen dan ook de nabestaanden van de band en natuurlijk al zijn vrienden en familie alle sterkte toe. Dit was Firestarter, maar niet in de gewone versie zoals jullie ongetwijfeld 10.000 keer voorbij hebt horen komen afgelopen week samen met Breathe en Smack My Bitch Up. Maar wij kozen voor Firestarter, de Empyrean Mix, waar alles behalve de muziek van The Prodigy in zit, maar wel degelijk Keith Flint. Empyrean maakte de mix Firestarter. Dit is X-Rated. Tot 11 uur vanavond. Daarna nog veel meer fraais in X-Ray tot middernacht. Nu eerst nieuw werk van Massimo Fivona. Het nieuwste album heet Metro Matico. En daarvan hoort er nu Planetario. Dit is X-Rated. Allemaal een buitengewoon goedenavond.

Transhumans. En dat was het heerlijke werk van Neugeborene Nachtmuziek. En dat staat op het nieuwste album Take Me to Your Healer. Nieuw verschenen op Enfant Terrible. En een maand of twee geleden draaide ik al eens een eerste track die toen nog niet uit was. En nu is die wel uit op Enfant Terrible dus. En een nieuwe LP van Neugeborene Nachtmuziek. En dat is het project van Mauritius Hermes. Inmiddels is de 150ste editie van het geweldige tijdschrift Gonzo Circus verschenen. 150 edities jong. Gefeliciteerd namens X-Rated. En ik heb zelf ook mogen meewerken aan dat nieuwste nummer. Jawel. Hartstikke leuk. En die 150ste editie, daar zit natuurlijk gewoontegetrouw ook weer een geweldig cd'tje bij. Mind the Gap. En daar zijn ze inmiddels toe aan 137. Allemaal stuk voor stuk goede tracks, zoals deze. Dit is Aquarian uit Canada. Dit is 10 Years in the Leather Jacket.

Ja mensen, 2019 gaat weer een mooi muziekjaar worden. Dat hoort u ook aan Bolt Ruin. Bolt Ruin uit Belgenland. Geweldig werk wat zal gaan verschijnen. Het is nog niet uit. Op het Circuits label. En Circuits is een sublabel van Consoling Sounds. Dat meest vooraanstaande Belgische label. Wat alleen maar kwaliteit uitbrengt. Bolt Ruin, u hoorde Marziet. Luister naar X-Rated op de Concertzender, waar we dat langzaamaan wat rustiger aan gaan doen nu met Master Margarita. En dat komt uit Zwitserland. Het nieuwste album heet Border 50. Daarvan nu het prachtige Lowland Areas in de First Light Mix. Verschenen op Ultimae. Dit is Master Margarita.

0: Ongelooflijk, wat een pracht. Worried About Satan. En dat met kleine letters en aan elkaar vastgeschreven. Oh, prachtig. Oh, jongens, zo mooi. Making Your Masks. Dat is een track van het nieuwste album Revenant. Worried About Satan. Ze hebben trouwens de titel gepikt van een B-kantje van een Deus singeltje. En dat heette inderdaad Worried About Satan. Geweldig nieuw werk dus van deze Engelse band. We blijven in Engeland, maar dan allemaal nog een heel stuk naargeestiger. King Midas Sound. Jawel, we hebben er weer eentje. Een kanshebber voor de beste album, voor het beste album van het jaar. Wat een eenzaamheid, wat een narigheid op wat op dit album staat. Niet alleen niet vanwege de nare klanken of zo, maar gewoon vanwege de eenzaamheid die ervan uitstraalt. U moet vooral niet depressief zijn of u moet geen liefdesverdriet hebben om naar dit album te kunnen luisteren. Geweldig werk van King Midas Sound. En dat is natuurlijk Roger Robinson en Kevin Martin, ook wel bekend als The Bug. King Midas Sound, het album heet Solitude. En dit is Alone.
1: Alone.

because you lost your friend. Alone. Alone.

Ook niet de allervrolijkste jongens. My Disco. Het nieuwste album heet Environment. Ze komen uit Australië. Het nieuwste album is verschenen via Downwards. U hoorde Hong Kong 1987. En My Disco zal binnenkort optreden in het Patronaat in Haarlem. Gaat dat zien. En daar gaat u meer van horen binnenkort in X-Rated. Evenals natuurlijk dat King Midas Sound album. Wat een plaat. En nog even de kosmische induiken met Dividendal en On. Het nieuwste album heet Strawberry Ergotamine. En dit is The Hybrid World.

0: X-rated.
1: It is the night of the demon.
2: Goedenavond, hartelijk welkom. Tweede uur X-rated nog tot 11 uur. En daarna nog veel meer fries in X-ray tot middernacht. En met dit weer laten we de honden binnen. En u ontsteekt een kaars en vult u zelf een goede kelk voor al het moois wat nog komen gaat. Van experiment, avant-garde, etc. van toen en nu. Het Lowlands Festival, daar heb ik het al jaren niet meer over gehad. Want het is een festival wat ik al heel erg lang geleden achter me heb gelaten. Maar dit jaar is er één band en dat bijna waarvan ik zou zeggen, daar koop ik een kaartje voor. Ik heb het niet gedaan, want ik ga niet voor één band een kaartje kopen. Maar dat geldt wel voor New Order. Die zal gaan optreden daar. Nou wil het feit dat de allereerste single die New Order heeft uitgebracht nadat Ian Curtis zich van het leven had beroofd, opnieuw wordt uitgebracht. Dat is de 12-inch Ceremony met op de B-kant In a Lonely Place. Eigenlijk zou die uitgebracht worden door Joy Division. Dat werd New Order met Bernard Sumner op zang. De B-kant staat wat mij betreft nog steeds synoniem aan even als een van de mooiste tracks die New Order ooit gemaakt heeft. In a Lonely Place.

0: krautrock uit Chili. Wie had dat ooit kunnen denken? Nou, het zal waarschijnlijk ook de enige krautrock uit Chili zijn. Phylloxoid. Wat een geweldige band is dat. Hun nieuwste album is uit en dat mag er zijn. 4 tracks, 4 hele lange tracks waar je ongelooflijk goed van in trance kan raken. Als u ze ook ooit live gaat zien, kunt gaan zien, ga dat doen, want het is ook live een spektakel. Geen elektronica, dit is puur met gitaren, effectapparatuur en natuurlijk percussie. Hun eerste album heette Phylloxoid, hun tweede album heette 2, hun derde album heette 3 en hun vierde album heet 1. Als u het nog kan volgen, nee, vast niet, maar in ieder geval Phylloxoid mag er zijn. En dat allemaal hier bij X-Rated op de concertzender. Van Chili naar Rusland. Ambidextrous, en dat staat op een nieuwe verzamelaar die verscheen onder de titel Cottage Industries 8. Een dubbelaar, helemaal vol met heerlijke IDM. Dit is Ambidextrous dus uit Rusland. Vrolijke en zomerse klanken die een klein beetje aan Boards of Canada doen denken. Heerlijk, fijn, Ambidextrous. Met Spacemaker. Dat moest ik er nog even bij vermelden.
1: Thermal fluctuations in the very early universe would be frozen in and would cause small differences in the microwave background in different directions.

Ja, heerlijk zeg. Een samenwerking tussen twee grootheden, kunnen we wel zeggen. B12 en Humanoid. Is er nou net een nieuw Humanoid album uit beeld? Dat is al vele malen langsgekomen hier in X-Rated. Nu is er een 7-inch op de markt met op de A-kant B12. En samenwerking met Humanoid. En de B-kant Funk Karma in samenwerking met Jake, wat natuurlijk ook gewoon Humanoid is. Oftewel mensen van Future Sound of London. Je hoorde Orbita 12. 1 augustus verscheen het nieuwste album van Maarten van der Vleuten. Maar 1 september, dat verkondigde ik vorige week al aan, weer een nieuw album van Maarten van der Vleuten. Beer, Boots and Pussy. En daarvan hoort u nu het nieuwe album, dus Ways to Ecstasy. Dat is een heer en weer een hele andere kant van Maarten van der Vleuten.

Zo, dat was hem. Helemaal heerlijk. Kosmisch allemaal. Glowing Comet. Nou, dan kunt u de komende weken uw hart ophalen, want de kometen vliegen ons om de oren als u goed naar boven kijkt. Maar dat zal niet, want de herfst gaat beginnen vanaf morgen, dus het zal wel te bewolkt zijn. Dit was in ieder geval Aitar, oftewel Tamas, Karoli Tamas. En hij komt uit, eens eventjes kijken, wat was het ook alweer, Budapest. En zijn nieuwste album, dat verscheen via Carpus Sonum Records, heette Cosmic Resonances. Heerlijk specie album, want Aitar doet wel eens andere dingen, wat eigenlijk veel ritmischer is. En dit is eigenlijk het meest ritmische nummer wat te vinden is op dit nieuwe album, Glowing Comet. Dus hoorde u van Aitar. X-Rated op de concertzender, waar we nog plek hebben voor Eén track tot aan 10 uur. En dat is de illustere samenwerking tussen twee zwaargewichten. Jawel, The Bug, oftewel Kevin Martin, samen met Burial. En dat moet resulteren in heel veel fraais. Nou, dat gebeurde ook, want de nieuwste single is uit. Die heet Dive, met op de andere kant Rain. Geweldige samenwerking, wat ze uitbrengen onder de naam Flame 2. Dit zijn Burial. And the bug.

0: X-rated.
1: It is the night of the demon.
2: Goedenavond, hartelijk welkom. Tweede uur X-rated nog tot 11 uur en daarna nog meer moois in X-ray. Tot middernacht. Nu eerst terug naar 1981, de band Bunny Drums. Wie kent ze nog? Ja, nou, ze hebben zichzelf in 1986 opgeheven nadat ze 2 singles en 3 LP's hadden uitgebracht tussen 1981 en 1983. Nou, verder kwam het niet en dat is jammer, want met name de eerste single, die uit 1981, die is briljant wat mij betreft. Die heet Win. En die gaat u nu horen hier in X-Rated Win. Dit is Bunny Drums.

Heerlijk, de nieuwe single van Julian Bracht. Die heet The Rave Flower EP. En daarvan hoorde u Across the Ocean. Nog even niet naar de winkel, dan wel uw computer rennen om hem te kopen. Want hij komt pas 16 september uit. De nieuwe single dus van Julian Bracht. Niet nieuw, maar wel heel lekker. Hij is namelijk al als, laten we zeggen, een maandje of 9 à 10 uit. Is een release van Nuclear Prophet. En Nuclear Prophet komt uit Los Angeles. En heet eigenlijk Eric Villalpando. Nuclear Prophet heeft een album uitgebracht op U-Tracks. En dat verscheen eind vorig jaar dus. Prophecies 1121. Hoort u van Nuclear Prophet nu de 808. Plague. En hoe klinkt zo'n 808 plague? Nou, zo.

heerlijke track. Daniel Avery en Manny D. En die hoorden Meanwhile the Night Gets Darker. Nou, dat klopt helemaal. Het staat op een verzamelaar Strega Musica via Make Noise Music verschenen. Er is een lijvige verzamelaar waarop allerlei prachtige tracks staan die u geheel gratis kunt downloaden. Jawel. Zoek gewoonweg op Bandcamp naar Strega Musica. Deze track staat er dus ook op van Daniel Avery en Manny D. U luistert naar X-Rated op de Concertzender, waar we zijn aanbeland bij het nieuwe album van Hunter Complex. En dat is het album wat verscheen na bijvoorbeeld albums als Dead Calm en Zero Degrees. De nieuwste die heet Airports and Ports, ook weer verschenen via Burning Witches Records. Het is een buitengewoon afwisselend album geworden, waar hij zich vergezeld weet van leden en lid bijvoorbeeld uit Irreversible Entanglements. Waar ik heel verrast over was, Cat Apple doet mee van de band Emerald Web. Verder Alexander Hawkins, Justin Sweat en onze eigen Koen Oscar Polak. Een heel afwisselend album, zoals ik al zei, laveerend tussen, laten we zeggen, krautrock, een beetje jazzy, new age en schitterende ambient. En de ambient die laten we nu aan het woord, want er staat me toch een prachtige track op. The Wind Burn is Terrible. Airports and Ports dus, de nieuwe van Hunter Complex, ofwel het project van Lars Meijer. Hier is die Hunter Complex.

dat gekraak. Het is geen plaat, dit hoort zo. Nieuw werk van Adeptus Mechanicus. En dat is een oude bekende, want vaker gedraaid in X-Rated. Maar deze track die overtreft toch veel van zijn werk. Adeptus Mechanicus is Gerrit Johannes Vos, overigens een trouwluisteraar van dit programma. Deze track die staat op de verzamelaar SMD Supporters Club Volume 2. En SMD dat staat voor Synth Music Direct. Er staat nog veel meer fraais op, maar deze track van Adeptus Mechanicus die voert de boventoon. Schitterend. Rain soothes me. Nou, dat zullen vele mensen de komende weken wel denken, inderdaad. Want regen is wel eens welkom. Schitterend, Adeptus Mechanicus. En nu verder met Cell. Dit is het nieuwe album Onwards System. En daarvan hoort u nu Drawing Out. Oh nee, daar gaat Adeptus weer. Dat zou hij wel willen. Nee, Cell. Ah, Drawing Out.

0: allemaal een track van de nieuwe verzamelaar die Michel Banabila heeft uitgebracht. De singles 2020-2022, losse tracks die hij digitaal heeft uitgebracht en gelukkig nu verzameld heeft op een CD-LP. Michel Banabila, ditmaal in een samenwerking met Jeff Grinke in het prachtige Latitude and Longitude.
1: X-rated.
2: It is the night of the demon.
0: Goedenavond. Tweede uur X-rated nog tot 11 uur. En daarna veel meer moois in X-ray. Daarover later meer. Maar nu eerst terug naar 1980. Met potten, pannen, synthesizertjes en alles wat los en vast zit, ramden de Stormbugs wat singeltjes en een LP in elkaar. Table Matters is de 7-inch die in 1980 verscheen via Loop Records. Dit zijn de Stormbugs. Eat Good Bean.

ために。

trio bestaande uit Daniel Freeman, Spencer Grady en Stephen Lewis. En u hoorde de stem van Christina Bellido. Ramses III met het prachtige stuk voor José María. En dat verscheen via Under the Spire in 2010. Schitterend werk echt van Ramses III hier bij X-Rated op de Concertzender. Ik ben er af en toe helemaal stil van. Schitterend werkstuk voor José María. X-Rated dus toch nog tot 11 uur met nu nieuw werk van Eros. En Eros is een bijzonder trio, want je verwacht het niet, de namen bij elkaar. We hebben het over Boris Wilsdorf en hij is de producer van de Einstürzende Neubauten. Samen met Carl O'Connor en hij is de techno-muzikant Regis. En Liam Andrews en hij is van My Disco. En ze weten zich op dit album nog vergezeld van Jochem Arbeid van de Einstürzende Neubauten en Annie Hogan. Ze heet Eros en het album, of ja, mini-album is het eigenlijk wat uitgebracht is op 1 september jongstleden. Dat is dus pas geleden. En dat is het album A Southern Code. Werkelijk waanzinnig mini-album. En u hoort nu de titeltrack A Southern Code. Dit is Eros.

Mr. Fatman's the king of the street.

Mr. Junkie Man.

main lake. Let me tell you how bad it is.

kids, man. Those beautiful children. They're eating the rest.

down there in our sewer. Mr. Barlow. Mr. Barlow.

Suicide, Alan Vega en Martin Rev in het schitterende Harlem. Origineel verschenen op het tweede album van Suicide, wat verscheen in 1980. En onlangs is er een verzamelaar verschenen, en geheel terecht natuurlijk, van Suicide. En die heet Surrender, opnieuw records. Dus opnieuw uitgegeven en is een buitengewoon goede, goed samengestelde verzamelaar van Suicide, Surrender. Goed, X-Rated op de concertzender, waar we helaas alweer afscheid moeten nemen van een prominent lid uit de elektronica. En dan heb ik het over Mark Shreve. Het houdt maar niet op. Mark Shreve overleed deze week op 65-jarige leeftijd. En dat is natuurlijk krankzinnig veel te jong. Niet bekendgemaakt is waaraan die is overleden, maar dat doet er ook verder natuurlijk helemaal niet toe. Het feit dat hij er niet meer is, is natuurlijk triest. Gewoon heel erg triest. Het toeval wil dat ik een paar weken geleden een lange track heb gedraaid van Redshift. En Redshift is een van de bands waar die in zat. Een andere band waar die in zat was samen met Ian Body in ARC, A-R-C. En hij maakte natuurlijk ook solowerk. En dat solowerk, dat ligt nu op de draaitafel. Zijn eerste LP nadat hij een aantal cassettes had laten verschijnen. In 1981 verscheen als eerste release op het Noorse Unitone label het album Thoughts of War. En daarvan hoort nu Dream Sequence. Rust in vrede, koning van de sequencer, zou ik bijna willen zeggen. Rust in vrede, Mark Shreve.

0: En ik draaide dit natuurlijk ook wel met een reden. Ik zei het al aan het begin van deze uitzending. Ik ben niet in Hamburg geweest, maar in Drenthe. En we zaten in een plaatsje dat heette Eekst. En dat bleek vlak bij Grollo te zijn. Nou, laat in Grollo nou een museum staan. Een CMB-museum, oftewel een QB and the Blizzards museum. En dat is in de oude boerderij waar Harry Mousquet woonde en waar natuurlijk behoorlijk gejamd is met Ilko Gelling. En in deze track ook met Herman Brood. Window of My Eyes. En daarom eventjes deze track in X-Rated. QB and the Blizzards, Window of My Eyes. En ik ben blij dat ik in dat museum geweest ben. Schitterend. Als u in de buurt van Grollo bent, doe de groeten uit Grollo. En zorg dat u daar naar binnen gaat. De moeite waard. Rust in vrede ook, Harry Mousquet, want dat is helaas al een tijdje. Helaas is hij al een tijdje niet meer onder ons. Zometeen is er X-Ray. En daarin hoort u gedeeltes uit het project Deep Net. U hoort tracks van Robert Rich, Coma Virus, oftewel Paul Haslinger, Psychophysicist, en dat is Eddie Newton van Clock DVA, The Antigroup. En dan hebben we het over de Antigroup zelf. Die komen ook nog langs. En dat is ook Eddie Newton. En we sluiten af met Atom Heart. Of natuurlijk Uwe Schmid. Een en ander is samengesteld door Brian Williams. En hij is lustmord. Zometeen dus prachtige tracks in X-Ray van het album Deep Net. Ik dank Alan hartelijk voor het luisteren naar deze X-Rated. IJs, weder, NS en andere ellende dienende is er volgende week weer een nieuwe X-Rated op de zondagavond. Zoals u dat gewoontegetrouw van ons gewend bent. En er is nog veel meer moois te beleven hier op de Concertzender. Dus blijf bij de Concertzender, blijf bij X-Ray. En blijf bij alle mooie muziek van toen en nu ook die dit station te horen is. En steun ons, want we hebben het nog steeds nodig. Hartelijk dank nogmaals voor het luisteren en de reacties die ik van alle kanten mocht ontvangen. Dat doet goed. Tot volgende week en voor nu, dag.
1: X-Rated werd opgedragen aan Arjen Grolleman. X-Rated.

0: Max.
1: X-rated.

afscheid nemen van de meteorologische herfst. Wat zeg ik nou? Meteorologische zomer? Met een zomerse plaat. Welkom herfst. Christopher Lawrence. En u hoorde Shredder in de Transa remix. De 12-inch Shredder verscheen in 1998. U bent verbonden met de concertzender. Hartelijk welkom bij een nieuwe episode van X-Rated op de zondagavond. Het is warm. Buiten is het warm. Binnen is het warm. Hier is het. Heb ik het terug kunnen brengen met de cooler, de turbo boost van 34 naar 30, maar nog altijd een goede 30 graden. En de cooler, de airco, die heb ik maar even uitgezet vanwege het ongelofelijke lawaai. Goed, de muziek, dat moet het lawaai worden vanavond tot 11 uur en daarna X-Ray tot middernacht. Louter nieuw werk tussen nu en 10 uur. We beginnen met Rodriguez Jr. Het is verschenen op het derde gedeelte van het overzicht 20 Years Systematic Records. Volume 3 inmiddels zijn we aanbeland. En daarop onder andere Johannes Albert, Christopher Coe, Ondersprechje en deze van Rodriguez Jr. Dit is Atlantis, dit is X-Rated. Allemaal een hele goede avond.

Afgelopen donderdag had ik een exclusieve luistersessie in de Hilversumse platenzaak waar ik werk van het nieuwe album van Nick Cave en The Bad Seeds. Wild God. Dat ding is wel 4 of 5 keer langsgekomen die avond tijdens de luistersessie en de dag erop kwam hij uit. Wel nu, het deed mij met weemoed terugdenken aan het vorige album van Nick Cave and the Bad Seeds. Ghosteen, wat mij betreft nog altijd bovenaan het oeuvre van Cave. Een van de beste albums die hij ooit gemaakt heeft. En heel veel Cave-fans zijn het niet met me eens. Dat is dan jammer, maar dit tranendal Hollywood, dat springt er echt helemaal uit. Ghosteen uit 2019 van Nick Cave and the Bad Seeds. Gelukkig gaat het nu wel beter met hem en dat is fijn. Daarom heeft hij ook zo'n vrolijk album als Wild God uitgebracht. Maar dit album is voor mij betreft de top. U luistert naar X-Rated op de Concertzender waar we aan zijn beland bij nieuw werk. Namelijk te verschijnen pas op 11 oktober van Lila Abdul-Rauf. En zij is onder andere van Amber Asylum. Haar album gaat heten Calls from a Seething Edge. En van haar hoort u nu de track Crimes of the Soul. Hier is Lila Abdul-Rauf.

Het Canadese duo Menace Ruin, die zich beweegt op het grensvlak tussen metal en industrial. Menace Ruin met het album The Die Is Cast. U hoorde het buitengewoon verpletterende One, Two, Many, verschenen in 2008. Menace Ruin hier bij X-Rated op de concertzender. We gaan weer terug naar de toekomst, namelijk aanstaande dinsdag. Dan verschijnt het nieuwe album van Proto U. Dat is Sasha Puzan uit Oekraïne. Haar nieuwe album gaat The Voice of Serenity heten. Hier is de nieuwste van Proto U met Luminiferous.

Waar waren we?

En dat was Psychic TV van het album Trip Reset uit 1996. Lady Maybe, Genesis P. Orridge en William Breeze waren de voornamelijke leden op dit moment uit 1996 dus, die in Psychic TV zaten. Trip Reset, het album Lady Maybe, The Track aan het einde van deze episode van X-Rated. En hiervoor kunnen we luisteren naar Phantom Ships. Phantom Ship, zonder S. U hoorde een track van het album Spheres en dat verscheen in 2014 op het heerlijke Winter Light label. Het was destijds in 2014 de tweede release, slechts pas moet je nagaan, op het label Winter Light. En kijk waar ze nu staan. Phantom Ship hoorde u met Warp 7. En daarvoor dus fonkelnieuw werk van Proto-U van The Voice of Serenity.

En zometeen is er nog X-Ray tot middernacht. Het is nog steeds bloedheet. Dus blijf lekker luisteren voor de verkoelende ambient klanken van Lammer Geyer. Lammer Geyer is Anthony Paul Kirby. Ik heb een Lammer Geyer compilatie samengesteld met tracks van de albums Birds of Prey, Blue Oasis, Borders and Bearers en Beneath the Sky. Zometeen in X-Ray dus ruim baan voor Lammer Geyer.

0: Ik dank u allen hartelijk voor het luisteren naar deze X-Rated op deze warme zondagavond. Morgen wordt het nog veel warmer en kleffer en vochtiger en narger. En daarna hopelijk een beetje herfst. Volgende week zetten we maar vol in op de herfst in X-Rated. Weer op de zondagavond tussen 9 en 11. Hier op de Concertzender. Dank ook voor alle reacties die ik mocht ontvangen. Wat mij betreft, maak er een mooie week van. Ik hoop u ook aanstaande dinsdag te zien. Als u om 7 uur het Paradiso binnenkomt voor de DJ-set die ik voor Cornelius ga doen. Dus wie weet bent u daar. Dat hoop ik. En anders volgende week bij X-Rated. Voor nu. Dag.
1: X-Rated werd opgedragen aan Arjen Grolleman. X-Rated.

0: Max.
1: Rated.
2: X-rated.

Wat een heerlijke track van Digital Poodle. U hoorde Crack Space Attack. En Crack Space Attack, dat verscheen in 1993 op Dove Records. Oftewel Death of Vinyl Entertainment. 1993 dus voor het Canadese Digital Poodle. En dat allemaal aan het begin van een nieuwe episode van X-Rated. Tot 11 uur vanavond en daarna X-Ray tot middernacht. Nou, de donderbuien die zijn in Nederland zo goed als weer uit. Misschien nog het noorden en een klein beetje het oosten van het land. En hier in deze contraien was het niet meer dan een kwartiertje harde regen en twee donderslagen. Die donderslagen die komen ook terug in X-Rated. Wat dacht u van de nieuwste van Humanoid? Alhoewel dat natuurlijk ook wel oudere opnames zijn. Dat kunnen we wel toevertrouwen aan het label D-Tunes. Die oudere opnames opnieuw uitbrengen en vaak ook nooit eerder uitgebracht. Zoals Sweet Acid Sound. Humanoid is Brian Dugans, die tevens in Future Sound of London zit. En tevens ook de maker van de muziek die hoorde bij het beste MTV-programma ooit, namelijk Ultratech. Dit is Sweet Acid Sound. Dit is Humanoid. Dit is X-Rated. Allemaal een hele goede avond.

een beest. Techno Animal. En het hele album is eigenlijk een beest. We hebben het over Re-entry van Techno Animal. Oftewel twee zwaargewichten in de muziek. Justin Broderick van Godflesh. En Kevin Martin van onder andere God. En tegenwoordig als The Bug. Zij vormden Techno Animal. En dit Re-entry dat verscheen in 1995 voor het eerst. En in 2023, nu dus, is er een remastered versie van het hele album verkrijgbaar. U hoorde van het nieuwe album, dus dat verscheen via Relapse Records, de track Narco Agent versus The Medicine Man. Oh, jongens, wat een heerlijke track. Goed, ik moest eventjes wegduiken om iets goed te zetten. En dat staat goed, namelijk nieuw werk van Ab Intra. Ab Intra uit Polen. Die heeft een track uitgebracht op het verzamelalbum Voices from Beyond. En dat is een album wat verscheen via Santa Sangre Magazine. En er staat nog veel en veel meer moois op dit verzamelalbum. Maar deze track van Ab Intra, die gaat diep. Luister maar naar de track Departing. Hier is Ab Intra.

Ja, eigenlijk de personificatie van het kwaad. We hebben het over Burzum. Burzum met Gebrechlichkeit 2. Het staat op het album Philosophem. En dat verscheen in 1996. Vark Vikernes is Burzum. En Burzum, ja, natuurlijk, die is nogal controversieel. Door de moord op een muzikant uit de band Mayhem en in de fik steken van Driekerken. Daar heeft hij 15 jaar voor in de gevangenis gezeten. Maar de muziek, die mag er zijn van Burzum. Nogmaals uit 1996 van het album Philosophem. Overigens een album met een schitterende hoes. U luistert naar X-Rated op de Concertzender, waar we zijn aanbeland bij nieuw werk van Shedir. En Shedir komt uit Italië. Het is Martina Betty. Een schitterende track die verscheen op haar album Before the Last Night is Blown. Dit is The Dreaming Skull, nieuw werk van Shedir.

en Metallic Falcons. En ditmaal bijgestaan door Anthony. En natuurlijk vroeger van Anthony and the Johnsons. En tegenwoordig door het leven gaat als Anoni. De prachtige stem van Anthony. En dat hoorde u in de track Nighttime and Morning. Overigens, een van de leden van Metallic Falcons zit ook in Coco Rosie. U hoorde een track van het album Desert Donuts. En dat verscheen in 2006. En met Metallic Falcons is er helaas een einde gekomen aan deze X-Rated. En voor Metallic Falcons kon u luisteren naar Nihil Impulse. En dat komt evenals Shedir, die daarvoor kwam, uit Italië. Het album Anabasis. En u hoorde de titeltrack. En het verscheen via het eveneens Italiaanse label 8 Tower. Nihil Impulse dus. En daarvoor die schitterende track van Shedir. En het album Before the Last Night is Blown.

0: En er is natuurlijk nog een derde uur. En dat is X-Ray. Gewoon tot middernacht. Niet al te zwaar. Mooie ambient. En een klein beetje zomers. Behorend bij het weer van de afgelopen tijd. Klanken van Nachtplank. En Nachtplank is Lee Norris. U hoort vier langere tracks van het album Echo Arc. En dat verscheen in 2014 via Text Records. Nachtplank, zometeen in X-Ray tot 12 uur. En daarna is het de beurt aan een nieuwe Dr. Klangendoen tot 1 uur. En daarna nog veel meer mooie programma's hier bij de Concertzender. Duik eens wat meer in de programmering van de Concertzender, want er is heel veel moois te halen op dit station. Het enige station dat alle genres die de publieke omroep heeft uitgekakt, gewoon onder zich heeft. Ga op ontdekkingstocht. En als u het bevalt, word dan vriend of donateur van de Concertzender, want we kunnen het keihard gebruiken. Ik dank u allen hartelijk voor het luisteren naar deze X-Rated. IJs en weder en andere donderbuien dienende is er volgende week natuurlijk weer een nieuwe X-Rated. Bedankt ook voor de reacties die ik ontving. En wat mij betreft tot volgende week. Heb een goede week. En voor nu, dag.
1: X-Rated werd opgedragen aan Arjen Grolleman. X-Rated.

0: Max.
1: Rated.

Order! Order! Zen. Zo moeten de Elsen zich op dit moment voelen. Complete verwarring. De confusion is compleet rondom de Brexit. En dat voelde eigenlijk als het zodanig hoorde. De Pump Panel met Confusion. Natuurlijk origineel van New Order. Dit was niet New Order met een remix van Pump Panel, maar Pump Panel met een New Order cover. Confusion, Reconstruction. Origineel natuurlijk een productie van New Order en Arthur Baker. Stemt alweer 1995. Geweldig werk van de Pump Panel aan het begin van deze X-Rated op deze zondagavond. Het was een mooi concertweekje met onder andere de Young Gods, de zesde symfonie van Tchaikovsky, Pathetiek, en gisteren het Rewire Festival. En over anderhalve week dan barst het Roadburn Festival los. En daarover hoort u zometeen alles in de Roadburn Special. Maar eerst nieuw werk van Download. Oftewel Phil Western, Rest in Peace, onlangs overleden. En natuurlijk Kevin Key van Skinny Puppy. Download, hun nieuwste album heet Unknown Room. Dit is Takadanobaba. Dit is X-Rated. Allemaal een hele goede avond.

terug als compleet avant-garde componist. Eerst met het album Tilt uit 1995 en later helemaal de diepte in met albums als Beach Bosch en daarvoor nog The Drift en bijvoorbeeld Polar X en de laatste soundtrack die hij heeft uitgegeven. En op zijn instigatie is hij gaan samenwerken met Sun O. En dat hoorde u zojuist van het album Soused, de track Herod 2014. Geweldig werk van Scott Walker en Sun O. Dit is dus geen album van Sun O met zang van Scott, maar andersom. Hij heeft Sun gevraagd om hem bij te staan op dit album. Dat is natuurlijk nog niet genoeg eerbetoon. Daarom aan het laatste als laatste track in dit uur van X-Rated. Mijn absolute favoriete Scott Walker track. Rest in peace, Scott Walker. Je hebt een geweldige oeuvre achtergelaten. Deze week was het ergens, ik weet niet meer precies welke dag, de dag van de Duitse taal. En als er één album is wat bij mij te binnen schoot, dan was het wel het album van HNAS. Oftewel Hirsche Nichts aufs Sofa. Met de geweldige titel Als der Morgen kam, war es als sei nur eine Nacht vergangen. Christoph Heemann en Andreas Heemann zijn Hirsche Nichts aufs Sofa. U hoort nu een gedeelte uit het geweldige stuk Als der Morgen kam, war es, als sei nur eine Nacht vergangen.

MZ412 van het nieuwste album Svartmirker. Het kan ook ingetogener, een tegen de black metal aanhangende track die toch heel erg ingetogen is. MZ412, Burn Your Temples True Change. Dat allemaal hier bij X-Rated op de concertzender. De nieuwste MZ412 die verscheen via Cold Spring Records. Gaat dat kopen, dat album. Het is meer dan de moeite waard. Ook weer waarschijnlijk best wel een eindlijstje. Het wordt dan nu alweer druk. Oh, nu alweer angst om het voor het wegstrepen aan het einde van het jaar. Goh. Luister naar X-Rated, dat zei ik al. Het nieuwste project rond mensen van Distel en Dead Neanderthals is verschenen. O Sala Sacral heet het. Inderdaad, René Aquarius van Dead Neanderthals doet hier aan mee. En onder andere ook Peter Johan Nijland van onder andere Distel. Het heet Etmaal en u hoort een gedeelte van het werkstuk Stasis. En dat verscheen allemaal op Cyclic Law. Dit is O Sala Sacral.

Do I hear 21, 21, 21? I'll give you 21, 21, 21. Wat mij betreft het mooiste nummer van Scott Walker ooit.

Met als een van de laatste zinnetjes: It was the journey of a life. En wat voor leven. Scott Walker. Dit was uit 1995. Zijn eigenlijke comeback album na de jaren 80. Het album Tilt. Farmer in the City. En dat is echt ongelooflijk. Ongelogen een van mijn meest, of nou ja, nee, misschien, nee, niet misschien, de meest favoriete Scott Walker track ooit. Rust in vrede, man. Je hebt heel veel moois achtergelaten. En nou moeten we eens ophouden, hoor, met al die mensen die ons ontvallen. Maar ja, het zit erin natuurlijk. De muzikanten, die worden ouder, mensen worden ouder, we worden allemaal ouder en moeten er op een gegeven moment helaas mee ophouden. Dat hoort bij het leven. Wat ook bij het leven hoort, is een nieuwe aflevering van X-Ray, zometeen na 11. Met daarin Sinti-werk van Christian Fiesel. Ik heb drie tracks gekozen van het album Hagen's Delight van Christian Fiesel. En die verschenen in 2016. Dat hoort u zometeen in X-Ray tot middernacht. Heb een hele fijne week. En ik dank u allen heel erg hartelijk voor het luisteren en de reacties die ik mocht ontvangen. Dat doet altijd heel erg goed. Fijn dat u er weer bij was bij deze X-Rated. Volgende week is er gewoontegetrouw op de zondagavond uiteraard weer een nieuwe X-Rated te beluisteren. Hier bij de Concertzender.

Over precies een uur is het 1 april. Laat u niet beetnemen, laat u niet gek maken en kies uw eigen plan. Wat mij betreft, tot volgende week, tot X-Rated en blijf bij X-Ray zometeen. Voor nu.

X-rated.

1996 voor u. Capricorn. Dat is Joel Mull uit Zweden. Hij staat op de 12-inch Stomp Dust Corp. Zoals verschenen in 1996 via Loop Records. Eveneens uit Zweden. Joel Mull aan het begin van een nieuwe episode van X-Rated hier op de zondagavond. Heel fijn dat u er allemaal bij bent. X-Rated tot 11 uur vanavond en daarna nog veel meer moois in X-Ray tot het duistere uur van middernacht. Maar nu eerst fonkelnieuwe klanken van Electronic Activity. Maar voordat we daar beginnen moet ik even kwijt dat we zo meteen aandacht gaan besteden aan kaartjes die u kunt winnen voor Cornelius en in het voorprogramma ondergetekende op 3 september in Paradiso. Dus hou dat toetsenbord vast bij de hand. En dan nu inderdaad naar Electronic Activity. Dat is al sinds geruime tijd het project van Marvin Balrak uit Rotterdam. Hier is Electronic Activity van The Warmth EP. Dit is Bird Sounds. Dit is Electronic Activity. Dit is X-Rated. Allemaal een hele goede avond.